U luistert naar de Concertzender en wij gaan verder met een nieuwe aflevering van Anadolu Havasi. In deze aflevering gaan we luisteren naar Turkse pop- en rockmuziek uit het gouden decennium van de Turkse muziek en dat is de jaren 70. Dit was een decennium dat de herkenbare sound van Turkse pop werd geperfectioneerd. Turkse volksmelodieën werden in de vorm van westerse pop gegoten, zodat het Turkse karakter verloren ging. Artiesten gebruikten Turkse en Westerse instrumenten naast elkaar. En het centrale instrument van de Anadolu rock werd de elektrisch versterkte baklama, ook wel de elektrosas genoemd. Dit eeuwenoude snaarinstrument nam een centrale plek in, vergelijkbaar met de elektrische gitaar in Westerse popmuziek. De opkomst van de Anadolu rock verliep bijna gelijk aan de toename van de politieke en maatschappelijke onrust in Turkije. Het ging bergafwaarts met de economie. Miljoenen Turken trokken vanuit het platteland naar de steden. En daar woonden ze in illegaal gebouwde wijken, in armoedige omstandigheden. Coalitieregeringen waren instabiel en de druk van linkse en rechtse en religieuze groeperingen nam toe. Vooral tussen linkse en rechtse paramilitaire groeperingen kwam het tot gevechten. Het politieke geweld kostte duizenden mensen het leven. De onrust en woede over de ongelijkheid in Turkije sijpelde ook door in de muziek. Artiesten als Cem Karaca en Selda Bacan werden helden van links. Met eigentijdse teksten of met eeuwenoude gedichten stelden ze onrecht aan de kaak. We gaan nu luisteren naar enkele nummers van Cem Karaca.

Het eerste nummer was Dalal Ulu, een nummer van de 19e eeuwse Ashik Dadalogu. Ashik waren reizende troubadours die gewapend met een baklama liederen over moraal en onrecht zongen. Dit nummer was een duidelijke aanklacht tegen onrecht van de Ottomaanse gouverneurs. En de versie van Karaja werd omarmd als strijdlied door de linkse jeugd. Liederen en gedichten van Ashik en het gebruik van de baklama werd bijna synoniem met protest. Het tweede nummer, in twee delen, was Adjoe Doctor, oftewel pijnarts, en het is ook een compositie van een Ashik. Het vertelt over een man die een dokter smeekt zijn baby te behandelen. De sonore, theatrale stem van Karaja leent zich hier uitstekend voor. En een ander politiek bewuste artiest is Zelda Bajan, een van de weinige vrouwelijke artiesten in de Anadolu rock. Begin jaren 70 werd ze bekend met haar arrangementen van volksliedjes. Ze arrangeerde haar nummers sober, vaak alleen begeleid door gitaar en baklama. En haar versies van Turkse volksnummers werd snel als protestnummers omarmd. Zelda Bajan werd vanaf 1972 van de nationale televisie en radio geweerd. En ze is daarna verschillende keren door de staat aangeklaagd. Maar Zelda bleef onverminderd populair en ze bleef optreden. En dat doet ze nog steeds, zowel in Turkije als daarbuiten. We luisteren eerst naar een akoestisch nummer en daarna naar het nummer Meydan Zinzindir. Het pleintje is van jou.

Lang niet alle artiesten die de sound van de Anadolu-rock omarmden en verder ontwikkelden, waren uitgesproken politiek. Baris Manço is een van die grootheden. In tegenstelling tot Selda Bajan en Cem Karajan had Baris Manço nooit last van de justitie. Hij werd een allemansvriend. Baris Manço schreef veel originele composities die gebaseerd waren op Turkse volksmuziek. Maar hij liet de sound van de Turkse volksmuziek langzaam los. Synthesizers drongen Turkse instrumenten op de achtergrond. Bijna 20 jaar na zijn dood is hij en zijn muziek nog steeds geliefd. We gaan nu luisteren naar Lambaye Düvde, een ouder en traditioneler nummer. En daarna werk uit de jaren 70.

Erkin Koray is een van de andere grote namen van de Anadolu rock uit de jaren 70. Koray werd vooral bekend als gitarist. Hij was een van de eerste die in Turkije elektrische gitaar gebruikte. Ofschoon hij wel eens de Turkse Jimi Hendrix wordt genoemd, is zijn muziek nadrukkelijk herkenbaar als Turks. Erkin Koray was geïnteresseerd in Turkse volksmuziek. Hij nam een album op met de titel Electric Turkular, dat als een elektrisch versterkte ode aan Turkse volksmelodieën en ritmes gezien kan worden. We gaan luisteren naar Erkin Koray.

Erkin Koray was een groot fan van Horan Kentjebai, de grote artiest van het arabesque-genre. Arabesque werd door veel progressieve muziekliefhebbers verfoeid. Het zou te oosters klinken, te fatalistisch, te plat. En dat was volgens hen commerciële muziek voor de plattelandsbewoners die onlangs in de Turkse steden waren gaan wonen. En inderdaad, Orhan Kentjebai en andere arabesksterren waren grootheden in de illegaal gebouwde wijken aan de rand van Istanbul, Ankara en Izmir. Arabesk heeft bij velen nog steeds een negatief imago. En Orhan Kentjebai wordt vrijwel nooit in het rijtje grote namen van de Turkse Anadolu-rock genoemd. En dat is onterecht. Net als Barış Manço en Erkin Koray was Orhan Kentjebai geïnteresseerd in de sound van de westerse pop. Hij gebruikte ook synthesizers, nieuwe opnametechnieken en was constant op zoek naar nieuwe sounds. Zo is de muziek van Kentjebai ook een mooie synthese tussen Turkse en westerse muziek en andere genres. We gaan nu naar Orhan Kentjebai luisteren op zijn sitar.

De muziek van Orhan Kenchebai wemelt van woorden als noodlot, branden en pijn. En vaak gaan de teksten over onmogelijke liefdes, maar ook over het noodlot van de armoede. Het laatste nummer, Batsin Bu Dunya, Verdoem deze wereld, vertaald, kan als aanklacht op het kwaad in de wereld.

Welkom op de Concertzender met weer een aflevering van Mariama. Vandaag laten wij de invloed horen die Afrikaanse muziek op jazz heeft. In Afrika leeft en vernieuwt jazz voortdurend. Muzikanten van dit grote continent gebruiken de stijl, transformeren het voortdurend en creëren zo een eigen jazzgeluid, met name door de combinatie van traditionele Afrikaanse percussie en ritmes. Alle cd's die wij vandaag gaan beluisteren zijn van het avontuurlijke Zuid-Afrikaanse label Melt 2000, dat sinds 2000 een aantal opmerkelijke cd's heeft uitgebracht. We beginnen dit programma met een nummer van Brice Wassey met het nummer Anne Yongwa van de cd Balengu Village.

Dit was Brice Wasse. Wasse is een drummer uit Cameroen, het land waar zoveel goede percussionisten en bassisten vandaan komen. Als kind luisterde hij naar Otis Redding en James Brown. Hij werd sterk beïnvloed door westerse muzikanten als Herbie Hancock en Billy Cobham, maar ook door Manu Dibango en Fela Kuti. Zijn tweede solo-cd, Shrine Dance, is vernoemd naar de club Shrine Dance in Lagos van Fela Kuti. Op dit album ontpopt hij zich als een dynamische componist en arrangeur. Het nummer Mevum voor King Nefalan is gebaseerd op het ritme van de Mevum, een bekend Cameroens dansritme. U hoort Wasse op drums en keyboard, Steve Williamson op tenorsaxofoon, Michel Mondésir basgitaar en zangeres Annick Tangora. Maar allereerst het nummer Shrine Dance.

Sipho Gomede is een legendarische jazzbassist uit Durban, Zuid-Afrika. Zijn eerste gitaar was gebouwd uit een olieblik met een stuk hout en een vislijn als snaar. Op jonge leeftijd verdiende hij de kost als straatmuzikant met het spelen van gitaar en penny whistle. In 1970 vertrok hij naar Johannesburg, waar hij vele muzikanten ontmoette. Hij speelde in diverse bands en werkte samen met onder andere Harry Belafonte, Hugh Masekela en Leta Mbuli S, Moses Taiwai Molelekwa en Pops Mohammed. Van het album Spotlight on Sipho Gomede hoort u Hammersdale. Die pianist is Moses Taiwai Molelekwa.

U luistert naar Mariama met het programma over Afrikaanse jazz. Moses Taiwa Molelekwa was een van de bekendste jazzpianisten uit Zuid-Afrika. Hij komt uit de Tembia Township, vlakbij Johannesburg, uit een muzikaal gezin. Op jonge leeftijd luisterde hij al naar John Coltrane, Thelonious Monk en Miles Davis. Vanaf 1987 speelde hij in de band van Hugh Masekela en trad hij op als begeleider van Miriam Mekaba. Ook behaalde hij vele muziekprijzen. In 2001, op 27-jarige leeftijd, stierven hij en zijn vrouw een mysterieuze dood die nooit adequaat door de Zuid-Afrikaanse politie is verklaard. Hij was in Europa al zeer bekend, trad onder andere op bij North Sea Jazz. Hij heeft een aantal prachtige cd's gemaakt. Van de cd Jeans and Spirits laat wij u drie tracks horen, waaronder het titelnummer.

Dit was Dance to Africa van de cd Genes and Spirits van Moses Taiwa Molelekwa. Postuum is er een solo dubbel cd van hem uitgekomen, Darkness Pass. De muziek is in het geheim opgenomen op verschillende locaties rond het midden van de jaren 90. Het nummer Darkness Pass 3 werd opgenomen op de middag voor zijn optreden tijdens het festival in Nantes in 1997.

76. En daarna gaan we luisteren naar twee componisten die de gitaar als uitgangspunt nemen. Casa de Marimundo door João Busco, opgenomen op zijn album Saca a Reposa uit 1975. En Maca do Rus door Javan van het album O Violao, a Voz a Música de Javan. En dat album is ook uit 1976.

We gaan verder met Elis Regina, die nog steeds een van de belangrijkste zangeressen van Brazilië is. Het liedje Como Nossos Pais, oftewel As Our Fathers, is een synthese van jeugdige gevoelens. In deze versie is Elis in beste vorm. De opname komt van het album Falso Brillante en dat is uitgebracht in

En nu hebben we muziek klaar liggen van Carl Costa, die Vapor Baratu zingt. Van haar EP, die is uitgebracht in 1971. Daarna hoort u Belchior met Apenas un rapaz latino-americano. Just a Latin American boy. Van zijn album Alucinação, uitgebracht in 1976. En verder gaat u luisteren naar twee albums die dateren uit 1972. Jacques Massale, met zijn bijzondere stem in Revendo Amigos, van het album uitgebracht onder zijn eigen naam. En daarna Geraldo Azevedo en Alceu Valença, met het liedje Novena, van het album Quadrifonico. En als laatste hoort u Tim Maia, die het liedje Coronel Antonio Bento zingt, afkomstig van het album Tim Mai, uitgebracht in 1970.

De volgende drie artiesten waren de drie belangrijkste stemmen tegen de dictatuur in de jaren 70. Chico Buarque schreef een aantal liederen. Zijn teksten zijn mooi en compact. Construction is een voorbeeld ervan en spreekt over het dagelijks leven van een bouwvakker. Rogério do Prat heeft het complexe arrangement gemaakt en dat is te horen op het album van Chico Buarque uit 1972. Verder gaan we luisteren naar Ladeira da Preguiça, Slope of Laziness, door Gilberto Gil van het album Cidade de Salvador uit 1973. Hierin kunt u het complexe en rijke gitaarspel van Gilberto Gil horen. Gil diende als minister van cultuur onder Lula's regering. En als laatste luisteren we naar fantastische stem van Caetano Veloso samen met Jorge da Cappadocia. En naar een hommage aan Saint George van Cappadocia. En dan ga ik u alvast vertellen dat Brazil in a Nutshell is gemaakt door Julian Amabrovai en Gabriel Miliech. De volgende aflevering van deze serie kunt u beluisteren. Ook weer op 3 maart van 10 uur.

Dit is de Concertzender. Welkom bij Wereldmineralen. Vandaag nieuwe cd's van Lura, de jubilerende Arabicana groep No Blues, de New Yorkse groep Hazmat Ondine en singer-songwriter Jono McLeary. De Kaapverdische zangeres Lura heeft weer een nieuw album uit, Heranka, dat afkomst betekent. Aan dit album werkte ze samen met vier bekende wereldmuziekartiesten, Toy Vieira, Renani Almeida, Nana Vasconcellos en Richard Bona. Het maakt dit zesde album zeer bijzonder. Vier nummers. Allereerst Die Undi Kim Bem.

Dat waren vier nummers van zangeres Lura van het album Heranka. No Blues is een vijfkoppige band die folk blues combineert met Arabische muziek die ze zelf Arabicana hebben genoemd. No Blues viert haar 10-jarig bestaan met het album Oh Yeah Habibi. Op dit album is de stem van Osama Melegi wat vaker te horen. De concertzender feliciteert haar van harte met dit jubileum. Vier nummers van dit album, allereerst Into the Caravan.

Dat was de groep No Blues met het nummer Osama Blues. We vervolgen deze wereldmineralen met twee tracks van het album Extra Deluxe Supreme van de New Yorkse band Hazmat Modine. Hazmat haalt haar inspiratie uit Memphis en Rocksteady. Hun klank lijkt soms 70er jaren en wel die van de band. Maar ze ondergingen ook invloeden uit de Egyptische afropop, American Roots en Tuvan Soul. De nadruk van dit album ligt op de vocale harmonieën. U hoort zometeen Moving Stones, allereerst Your Sister, waarin de Tuvaanse keelzangersgroep Alash Ensemble is te horen.

Het waren Moving Stones van Hazmat Modine. En dan gaan we deze Wereldmineralen bij de Concertzender afsluiten met Jonelle McLeary. 3 tracks van zijn 3e album Pagodas. Engelsman Jonelle McLeary is woonachtig in Rotterdam. Vanaf zijn 18e speelt hij gitaar. Hij wordt ook wel eens vergeleken met onder andere John Martin en Massive Attack. Het eerste nummer dat u gaat horen is This Idea of Us, gevolgd door Age of Self, geschreven door Robert Wyatt, om dit programma dan te besluiten met het nummer So Long. De volledige speellijst vindt u op onze website concertzender.nl. Met dank aan programmasamenstelster Caroline Clairen.

Het nummer Uskudara Giderken is een mooie afsluiter van deze uitzending. U herkent het nummer misschien wel. Eartha Kitt en zelfs Boney M. zijn aan de haal gegaan met deze melodie. Over de hele Balkan tot in de Arabische wereld en zelfs in Bangladesh is deze melodie te vinden. Het laat maar zien dat herkomst en eigendomsrecht bij veel Turkoe relatief zijn. Door de roerige geschiedenis, talloze migratiegolven en culturele kruisbestuiving is de bron van veel Turkse muziek moeilijk te achterhalen. Van één samenhangend genre, Turkse volksmuziek, is dan ook geen sprake. En hopelijk heeft u dat ook gehoord in de variatie van de klanken in de afgelopen nummers. Waar ook vandaan, Mustafa Ötkent, versie van Uskudar, is origineel en vooral dansbaar.

Welkom bij het programma Wereldmineralen. Vandaag een aflevering met traditionele klanken uit heel verschillende muziektradities. Muziek uit Kameroen en uit Afghanistan. We gaan van start met muziek van de Fulani, een islamitische bevolkingsgroep uit Noord-Kameroen. In de opname, gemaakt omstreeks 1980, horen we de repeterende, hypnotiserende patronen van een hobo-speler en enkele drummers. Hierna laten we in zijn geheel de LP L'Afghanistan Eternel horen. Een in 1979 uitgebracht album met opname uit 1973. Een Taliban-doctrine die in de jaren 90 domweg alle muziek taboe zal verklaren, is in het Afghanistan van 1973 nog een verre, bizarre, boze droom. In die relatieve rust van de vroege 70's verricht Jean-Benoît Kaufman, een door Afghanistan reizende producer, geweldig muzikaal missiewerk. Hij doet dat als hij de zang van de heren Tambaku en Nahim vastlegt en zo ook hun fraaie spel op de langhalsluiten, tamboer en rubab. Zij zingen liederen over de liefde en over een rijk, heroïsch verleden. Het album L'Afghanistan Eternel is een fascinerende momentopname van een muzikale traditie die in de afgelopen decennia rakenklappen opliep en bijna werd uitgewist door een horde religieuze fanaten. De speellijst van dit programma vindt u op onze website concertzender.nl. Samensteller van dit programma is Pieter de Rooij.

Dit is de concertzender met Wereldmineralen. Vandaag met opname uit Kameroen en Afghanistan. De speellijst van dit programma is te vinden op onze website concertzender.nl.

Dit is de Concertzender met Wereldmineralen, vandaag met traditionele muziek uit Kameroen en Afghanistan. De speellijst van dit programma is te vinden op onze website concertzender.nl.

0: Al in de vroege Philips-jaren van Mercedes Sosa in 1966 gaf ze blijk van haar protesthouding ten opzichte van het regime in Argentinië. Een LP met als titel Ik zing niet om het zingen was al een steek onder water, hoewel je nog niet van openlijke protestsongs kon spreken. Van deze LP, Yo no canto por cantar, nu de canción Quena.
1: El antiguo Cusco.

Veel titels uit haar repertoire haalden de hitlijsten. Ze kreeg dan ook zeer veel onderscheidingen, zoals Premio Atahualpa, La Figura del Año, Mejor Álbum del Año, enzovoort. Er kwamen veel nummers op een in Spanje in 1975 uitgegeven plaat terecht onder de titel Disco de Oro. Gouden platen dus, die voor 1975 waren uitgebracht. Hiervan hoort u nu het patriotische Canción para mi América.

De platenmaatschappij RCA zal zich de haren uit het hoofd hebben getrokken toen ze merkte dat Mercedes Sosa bij Philips uitgroeide tot een ware vedette. Door haar optreden raakte het publiek in vervoering. RCA liet Mercedes Sosa namelijk als een blok vallen na haar eerste opname. Ze vonden haar artistiek niet de moeite waard. Er werd dan ook nog haastig een LP uitgebracht met haar vroegere werk. Een LP met gewone Argentijnse folklore. In Galopa, Paraguayaans getint dus, uit het gebied van de litoral, Gangadero.

Atahualpa Yupanqui was in die tijd ook erg populair in Argentinië en net als Mercedes Sosa een strijdbaar persoon. Ook zijn teksten waren vooral in het begin nogal mild, maar de goede verstaander had maar een half woord nodig. Van de LP Con Sabor a Mercedes Sosa uit 1968, het lied van de eenzame indiaan die het gevoel heeft dat alleen de maan zijn eenzame weg begrijpt. Luna Tucumana.

Dit is de Concertzender met het programma Éxitos Musicales. Met deel 2 van La Voz de América rond Mercedes Sosa. Een lied dat Mercedes Sosa zong toen ze nog gedwongen in het buitenland verbleef. Het was nog 1981. Van de LP Als ik aan mijn land terugdenk. Een chacarera. La Flor Azul.

Een veelzeggende titel voor de LP, Tot de Overwinning, Hasta la Victoria, verscheen in 1972. Een Argentijnse zamba, Valderrama.

een oude volksmelodie, opgepoetst door Atahualpa Yupanqui en nu gezongen door Mercedes Sosa, kwam ook terecht op de Disco de Oro LP uit 1975. Een canción, Duerme Negrito.

0: Toen Mercedes Sosa na de bevrijding van het generaalsregime weer in Argentinië terugkwam in 1982, wachtte haar een heldenontvangst. Een stadion met publiek en met veel bevriende gasten op het podium. Er werd een dubbel LP van gemaakt. En let ook eens op de reacties van het publiek in het nummer Solo le pido adiós.
1: Vamos a cantar todo junto. Gracias.
2: Ahora vamos a cantar
1: todo junto, por favor. Gracias. Muchas gracias.

Iedereen wilde wel met de charismatische Mercedes Sosa een plaat maken. Een cd, Acústico, onder de titel Amigos Míos, kwam in 1988 tot stand. Hiervan hoort u nu een chacarera samen met de folklore groep Los Andariegos, Arana.

Negen maanden later, ook in 1966, verscheen alweer een nieuwe LP, Hermano. U hoort daarvan de titelsong, Broer, ofwel Hermano, die later ook op de Disco de Oro-plaat terechtkwam.

Hoewel er een groot leeftijdsverschil bestond tussen de Chileense Violeta Parra en Mercedes Sosa, waren ze heel erg goed bevriend. Mercedes heeft dan ook veel verdriet gehad van het onverwachte uit het leven stappen van Violeta Parra. Van de LP, bedoeld als eerbetoon aan haar homenaje a Violeta Parra, allerlei Parra-composities. Hier Me gustan los estudiantes.

We zijn aan het einde gekomen van deze uitzending van Exitos Musicalis. U kunt de volledige speellijst natuurlijk terugvinden op onze website www.concertzender.nl. En daar kunt u deze uitzending ook nog eens terugluisteren. Deze aflevering van Exitos Musicalis werd samengesteld door Henk Braaksma. Nog één opname van de eerste afgekeurde LP van Mercedes Sosa met de Zamba Tropero Padre. En misschien is er daarna nog tijd over voor het lied van Violeta Parra, Volver a los 17.

0: Dag dag, dit is het programma Concertzender Live, de concertzender. Eind mei 2012 vierde het Theater Provadja in Alkmaar het feit dat 400 jaar geleden de diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Turkije tot stand kwamen. Het theater verzorgde een Turkse week met films en muziek. Op 27 mei trad het Barana-trio op, een Nederlands-Turkse combinatie die de afgelopen 10 jaar internationaal een grote naam heeft opgebouwd met hartverwarmende en avontuurlijke projecten. Zanger en elektrische sas-speler Behzat Üves, rietblazer Stefan Kamperman en accordeonist Bart Lelieveld spelen al sinds 2012 in Barana. En dit is te horen in hun muzikale dialogen die naadloos in elkaar overlopen. Tijdens dit optreden wordt Barana vergezeld door gastzangeres Sanem Kalfa. Zij studeerde onder andere aan het conservatorium in Groningen. En ze won in 2010 het Montreux Jazz Vocalistenconcours. Tijdens dit concert laat ze horen dat ze ook perfect traditionele Turkse volksliederen zingt. De meeste nummers die u gaat horen zijn traditionele songs die door Stefan Kamperman en Behzat Üves zijn gearrangeerd. Maar ook spelen zij eigen composities. Luistert nu naar het Barana-trio en Sanem Kalfa. En zij spelen achtereenvolgens de zevenkoppige draak, Cembarimde en Kay Elinden. Maar allereerst het nummer Benli. Elk nummer wordt door Behzat Üves op een grappige en tegelijk informatieve manier ingeleid.
1: Het eerste stukje komt uit Istanbul. Die heet Benli, meisje met een moedervlek.

Dankjewel. Het tweede stuk is een instrumentaal. Dat is een beetje een sprookje, een Turkse sprookje. Die heet een zevenkoppige draak. De gemene draak is altijd aanwezig. Hij wil altijd proberen. Hij heeft een beetje alles te verpesten tussen twee geliefden. In dit geval een mooie meisje van de ene, Sultan Murat, van X-periode. En natuurlijk prachtige, mooie, fantastische Dilara. We gaan zien of zij kunnen gewoon later trouwen of niet. Zevenkoppige draak.

0: We hebben echt een bijzondere gast. Ik kan niet meer zeggen, de gast is gewoon echt hartstikke bekende geworden. Zij is mooi. Zij is nog jong. Ze heeft een briljant talent. Ze heeft net afgestudeerd. Trouwens, het is een tweede studie van haar. Eerst in Istanbul, conservatorium. Daarna Groningen. Onze eigen Groningen.
1: Onze eigen Groningen.
0: Ja.
1: Jullie eigen Groningen.
0: Onze eigen Groningen. Maar ze woont niet meer in Groningen, want zij heeft echt een prachtige toekomst. Hij zegt vorig jaar een van de bekende of belangrijkste concours gewonnen uit Montreux. En zij is hier, dames en heren, Sanem Kalfa.

een traditioneel stuk uit Zwarte Zee, waar Sanem vandaan kwam. Trabzon, van Hofstad, het Hofstad van Zwarte Zee. Rezechayel, maar het is naast Jananda. De Chayeli, Chay is gewoon lekker thee. Chayeli is ook een dorpje. Inderdaad, meisjes zijn altijd bezig met een beetje plukken van thee. Maar de jongens doen ook wel mee, een beetje. Dat is een heel grappig tekst. Want mensen uit Zwarte Zee zijn eigenlijk een beetje onze Belgen. Heel erg slim, heel erg leuk, geweldige mensen. Grappig, echt grappig. Het is ook een leuke nummer, 7/8. Maar het is ook een andere benadering door een van de meest goede vrienden van jou, Kaya Drexler. Die heeft een arrangement gemaakt. We gaan even proberen, want zij is fantastisch weer. Ciao jullie.

0: U luistert naar het concert van het Barana Trio, voor deze gelegenheid versterkt met zangeres Sanem Kalfa. We vervolgen met het traditionele lied, en ik hoop dat ik het goed uitspreek, Kütahya Nin Inarli, gearrangeerd en gezongen door Sanem Kalfa. En daarna Bir Firtina, een lied over de storm die de communicatie tussen twee geliefden verhindert en vernielt. Maar allereerst een traditioneel instrumentaal nummer, Soba Batum.
1: Het is een hele familie van Balama. Want zoals mijn landgenoten zeggen, dat sas is. Maar sas betekent het instrument. Dus ik heb ook hier twee sassen. Er is een lange hals. Heb ik een korte hals hier. Dat is een andere techniek. Ik heb een kleine babysasje. Nou, baby. Dat is een beetje tiener nog. Want thuis heb ik wel echt een kleintje. Zo'n fetus sasje. En die heet Jura. En de stukje uit Egees. Die West-Turkije. Dit is niet echt grappig, deze nummer. Dit is een zeebek. En die heet Sobalarında Kuruda Meşe. Het gaat om de helden van toen en hun leven in de bergen.

Ene storm, Pier Fortuna. Dat is een heel oude nummer uit Saloniki, oudere Saloniki. Oftewel, Selanik, waar de Atatürk is geboren. Is een zielig nummer. Niet lachen. Niet lachen. En die geliefden wil ik altijd met elkaar communiceren. Maar die ene storm, die maakt alles kapot. Pier Fortuna.

0: U luistert naar Concertzender Live met het concert van het Baranat-trio met zangeres Sanem Kalfa. Dat concert vond plaats in het Provatja-theater in Alkmaar op 27 mei 2012. Het volgende nummer, Im Kanzis, is een percussiestuk waarbij zowel de stemmen als de handen worden gebruikt. En het gaat er energiek aan toe. Op een gegeven moment hoort u iemand heel hard au roepen. Daarna introduceert Behzad Üves de bandleden en kondigt tevens het laatste nummer van de avond aan, Zula, geschreven door Steven Kamperman en hemzelf. De opnametechnicus was Kees van de Wiel en tevens de producent. Het programma werd samengesteld door Carolien Kleijeren. U vindt informatie en de speellijst terug op onze website www.concertzender.nl.
1: Bulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulb

0: Dit was echt onmogelijk. Liefde. Hey, het is tijd. Wat is het laatste nummer? Maar voordat onze laatste nummer te aankondigen, wil ik graag deze briljante muzikant even laten applaudisseren. Ze hebben het echt verdiend hoor. Dames en heren, Steven Kamperman uit helemaal Utrecht. Bart Lelieveld, Arnhem. Salem Kalfa uit Trabzon, Istanbul, Groningen, Amsterdam.
1: Helemaal uit Groningen. Voorheen Ankara. Best had u vers.
0: Onze laatste stuk heet Zula. We hebben hier in de zaal zeer speciaal twee jonge gasten. Gisteren en mij in Haarlem deze stuk met hun geweldige band geoefend. Ik hoop dat zij met deze versie ook een beetje leuk kunnen vinden nog steeds. Zula betekent een stiekem geheim plekje. Het is een verborgen plek. Iedereen heeft een eigen verborgen plek. Niemand weet dat. Alleen maar jij. In dit geval met een beetje ritmische Zula. Ritmische verborgen plek. Jullie kunnen zelf een beetje zoeken. Het stukje begint met de 7/8, dat weet je. En dan komt de 6/8. Gratis workshop weer. De 7/8, ik zeg altijd... Haren, Veendam, Groningen, Haren, Veendam, Groningen. Maar in dit geval, Groningen, Haren, Veendam, Groningen, Haren, Veendam. Zula.

Vorige maand sloten we een uitzending van Folk It over de nieuwe benadering van Ierse en Schotse folkmuziek af met twee tracks van de Iers-Amerikaanse superformatie The Gloaming. Deel 2 gaan we weer van start met een laatste track van de CD Live at the NCH van The Gloaming.

De gloaming etaleren zich vooral met lange, uitgesponnen nummers met een sterk dynamische ontwikkeling. Bij de groep Slow Moving Clouds is dat anders. De naam van de groep geeft heel goed weer waar het bij hen om gaat. Langzaam voortschrijdende melodieën met subtiele veranderingen. De instrumentatie is opmerkzaam. Viool, nikkelharpa en cello. En daardoor heeft de muziek de sfeer van een klassiek strijktrio. De uit Dublin komende post-folk groep Slow Moving Clouds brengt een organische mix van Ierse en Scandinavische folk, maar dan wel met barok, klassieke en post-rock invloeden. Drie fragmenten van hun debuut-cd Us.

Op het volgende album, Starfall, vervangt Slow Moving Clouds de zang in songs door woordloos gezongen vocalen. Zo wordt de stem een extra instrument. Tevens worden soundscapes en geluidsbewerkingen ingezet. De muziek wordt daardoor wat mystieker en ja, het pakt als een soort soundtrack uit. 4 tracks van het album Starfall.

Ross en Alasdair C. White, naamgenoten maar geen familie, vormen het Schotse duo White. Ze versmelten oude Gaelic ballads met de nieuwste elektronische instrumenten en klankeffecten. Twee tracks van hun debuutalbum Farage.

Op het debuut van het Schotse duo White is meer sprake van traditionele zang op een elektronische begeleiding. Opvolger Term gaat daarin wat verder. De elektronische trucendoos wordt helemaal uitgepakt en het lijkt alsof je naar de muziek van een science fiction serie, maar dan wel op de westerse Schotse eilanden. In tegenstelling tot pioniers als Martin Bennett en bijvoorbeeld Talita McKenzie met Mouth Music, scoort White heel veel succes. En dan met name bij de jongere generatie. Dat komt ongetwijfeld door hun eigen tijdse versie van electrofolk. Nou, dat klinkt wel een beetje anders, hè, dan het inmiddels wat belegen Wild Rover, The Blacksmith of Caledonia. Folkmuziek blijft zich vernieuwen. Dat zal intussen wel duidelijk zijn. In twee uitzendingen gaven we een vluchtige blik op de ontwikkelingen in Ierland en Schotland. Marius Roeting stelde deze folkhit samen.

Ook werden door Nicolas veel composities gespeeld van andere zeer bekende harpisten. Denk bijvoorbeeld aan de ook bij ons bekende Dino Garcia, de harpist van de pioniers en populairste groep uit Paraguay in het westen, Los Paraguayos. Zo speelt hij nu diens bekende compositie over de waterval in Paraguay in Piribebuy. Maar er is iets bijzonders mee. Hij speelt het geheel naar eigen inzicht en zonder enige begeleiding. Cascada.

Om even bij te komen, nu de bekende garanja van Paraguay, Mis Noches Sin Ti. Werkelijk elk ensemble speelt het. Daarna weer wat vuurwerk met De Vogels uit dat Land. Ook weer een compositie van Nicolás Caballero en zonder enige begeleiding. A Vez del Campo.

elk zichzelf respecterende harpist probeert er zijn collega's de loef mee af te steken. We hebben het over de compositie van de pionier die de harp uit Paraguay op de kaart heeft gezet, Félix Pérez Cardoso. De melktrein, oftewel Tren Lechero. Je hoort de locomotief op stoom komen en daarna raast de trein in volle vaart voorbij om hem tenslotte weer puffend tot stilstand te laten komen. Een staaltje harpspel van de bovenste plank en ook weer zonder begeleiding van een ensemble.

Nicolás Caballero verbond zijn naam aan de grootste fabrikant in Paraguay van de 36 of 37-snarige harpen, Gustavo Arias, die ook Celtic en elektrische harpen maakte. Door zijn klassieke opleiding in Frankrijk zien we hem vaak als harpspeler in grote klassieke werken. Tot slot van Nicolás Caballero gooide maar weer een paar polka's in de mix. Eén selectie, die het overigens van hemzelf is, waarin we Tjevajemi Yakaron, Paracari en Arroyos y Esteros horen.

Ook voor Ignacio Alderete gaan we eerst weer naar Frankrijk. Hij was de vierde harpist van 1959 tot en met 1970 bij Les Garanies. Of, zoals we inmiddels wel weten, Los Garanies, de originele Paraguayaanse naam van het ensemble. We horen eerst de solo Cubure en daarna, nee, niet weer Una Paloma Blanca, die kennen we natuurlijk van George Baker uit 1975, die kwam dus later, maar gewoon Paloma Blanca, maar dan wel in het Spaans.

Ignacio Alderete werd geboren in 1950. Hij werkte 12 jaar samen met Le Garani. Maar hij maakte ook deel uit bij de opname van het wereldberoemde Los Machucambos. En hiervan La Bamba. Tja, wie kent dat nou niet?

Van voor die tijd vonden we een opname op het Argentijnse platenlabel TK. Het is een instrumentale canción en die heet Paraguay P.

Uit de tijd van Les Garanies volgen nu nog 2 gezongen titels en 1 instrumentaal, heel traditioneel. Les Garanies hielden lang vast aan het authentieke repertoire. U hoort 2 Pouragés, een ritme dat erg op de polka lijkt, maar het is wat pittiger van aard. Het eerste, Apatifotje Anomi, wordt in de taal van de Indianen in Paraguay gezongen, het Guarani. Dan de harpsolo Reseda en tenslotte de song Serenata, weer in het Spaans.

tot slot, we kunnen er echt niet omheen in deze serie, het beroemde Pajara Campana. U hoorde het al eerder, maar goed, nu voor zover er nog tijd is. Dit programma werd samengesteld door Henk Braaksma.

0: Gracias.
1: Vamos allá.

Dat was de Buena Vista Social Club in 1998. Het Carnegie Hall Concert was een uniek evenement dat nooit meer kan worden herhaald. Het was de focus van de met Wim Wenders bekroonde film, die heeft bijgedragen aan het verspreiden van het verhaal van de ongelooflijke personages waaruit de band bestond. De uitvoeringen op het album zijn absoluut briljant en tonen een collectief enthousiasme, warmte, energie en gevoel van triomf dat zowel het publiek als de band samen voelden die speciale avond in 1998. En dan is hier het tweede deel van het concert.

0: Gracias.
1: U heeft geluisterd naar het live dubbelalbum Buena Vista Social Club at Carnegie Hall. Dat plaatsvond in 1998. Het concert is in 2008 uitgebracht op dubbel CD. Dit was Concertzender Live, samengesteld door Benno Wormgoor.

0: Thank you.
1: Dat was Neria, een nummer van Oliver Mtukudzi en zijn Black Spirits. Oliver is vader van 5 kinderen en hij heeft 2 kleinkinderen. 2 van zijn kinderen zijn ook muzikanten. Zijn zoon, Sam Mtukudzi, een succesvol saxofonist die ook vaak meeging op tour met zijn vader, kwam in maart 2010 om bij een auto-ongeluk. Zijn laatste cd, Sarawogo, dat alleen achtergebleven betekent, is opgedragen aan Sam. Er volgen nog 2 nummers, waarvan het eerste, What Shall We Do, de problemen rond HIV en AIDS bezingt, iets dat in Zuid-Afrika een veelal onbesproken groot probleem is.

U heeft geluisterd naar het concert van Oliver Tukuzi en zijn Black Spirits uit Zimbabwe, dat we opnamen tijdens hun optreden bij het Afrika Hertme Festival op 7 juli 2013. Meer gegevens zijn te vinden op onze site concertzender.nl. Het Afrika Hertme Festival 2014 vindt plaats op 5 en 6 juli aanstaande. Onder andere Aziz Samaoui met zijn University of Gnawa en Habib Koité zijn een van de vele artiesten. De concertzender zal ook dit jaar hiervan weer opname maken. Zie de site afrikafestivalhertme.nl. Caroline Claire stelde dit programma voor de concertzender samen.

Dit is de Concertzender met een nieuwe aflevering van Folk It, samengesteld door Geert de Vos. In deze aflevering aandacht voor twee a cappella groepen uit Letland, Saucejas en Tautobaitas. En laten we beginnen met Saucejas.

U hoorde de groep Sauceas en het nummer is afkomstig van hun cd Daba. Daba verscheen in mei van dit jaar en dat u door de muziek heen ook vogels hoorde, is geen toeval. Ik vertel u daar straks wat meer over. Sauceas is een traditionele zanggroep van de Letse Academie voor Cultuur en de groep werd in 2003 opgericht. Het repertoire van de groep, die volledig bestaat uit vrouwen, zijn oorspronkelijke liederen in oorspronkelijke zangstijlen. Liederen en zangstijlen die in verschillende delen van Letland bestonden en soms nog bestaan. De zanggroep is

Alles wat u hoort van Félix Pérez Cardoso komt van de 78 toerenplaten. Dus want van voor 1952. En dat is het jaar waarin de slechts 44 jaar oud geworden Félix overleed. Ook werden de platen in Argentinië, en specifiek in Buenos Aires, gemaakt. En dat begon al heel vroeg. Eerst op het platenmerk Victor, al begin jaren 30, zoals de opname die u nu gaat horen. Dat is waarschijnlijk zijn eerste plaatopname met zijn trio Típico Paraguayo. En ik heb het toch steeds over de begin jaren 30. Een wonderlijke titel trouwens. Mijn sigaar. Cigarro mi. Een harpsolo in het ritme van de galopa.

Er zouden er nog veel meer volgen. Eerst op Victor, later op het platenmerk Odeon, ook in Argentinië. Daar bevonden zich namelijk de studio's en platenbedrijven. De infrastructuur in Buenos Aires was namelijk al danig op westerse leest geschoeid en veel Paraguayaanse talenten trokken dus naar die stad. Van het RCA Victor label horen we nog de

gezongen polka Che Pancho Charami. En daarna een harpsolo, de Galopa Louis Rigavou. De Galopa is, zoals de naam al aangeeft, iets ritmischer, vrolijker van aard. Dansende vrouwen tijdens deze muziek deden dat met een grote vaas of fles op het hoofd. Tegenwoordig meestal alleen nog maar voor toeristen.

0: Félix Pérez Cardoso werd geboren in 1908 in het plaatsje Leyati. En dat is in het district Guayra. Hij leerde zichzelf harp spelen en sleutelde aan de 36 tot 40 snarige harp totdat die helemaal naar zijn zin was. Ook bruiste die van de energie om nieuwe melodieën te componeren die tot op de dag van vandaag worden gespeeld. Hij werd al gauw Mitakwasu genoemd, de grote jongen. Om je muzikaal te ontwikkelen moest je echter in die tijd wel naar Argentinië. Daar waren het muziekleven en de studio's. Hij ging er al in 1931 naartoe en trouwde daar met een Argentijnse. In Mendoza is een straat naar hem genoemd. Zijn interesse in de Argentijnse folklore was zo groot dat hij zich ook daarin specialiseerde. Dat is te horen in de plaatopname die hij maakte met allerlei folkloristische Argentijnse dansen. En daar laten wij u nu wat van horen. Eerst een gezongen gato en daarna een zamba met zijn goede vriend Atahualpa Yupanqui, die van dezelfde leeftijd was. De gato heet Mi Pabellón en het lied wordt gezongen. De zamba, ook een dans, is instrumentaal en werd heel bekend. La Alñera.
1: Como criollo y buen patriota, yo le canto a mi bandera. Este gatito alegre y ya se va, la primera.

De muziek van Argentinië en Paraguay verdraagt elkaar uitstekend. En dan vooral in de grensgebieden. Zo kan het volgende nummer, een canción, net zo goed een Argentijnse of een Paraguayaanse canción zijn. Puntanita. Daarna hoort u een onmiskenbaar Argentijnse milonga met gesproken tekst. Mi poncho.

Het laatste nummer uit dit Argentijnse blokje muziek is een danza Argentina. Hier wordt een dans gedaan en er wordt steeds doorheen geroepen om de danspatronen aan te geven. Heel gebruikelijk bij deze dansen. La media caña.

Terug nu naar het Paraguayaanse repertoire. Instrumentaal dit keer de polka En ti ayé consuelo.

Het plotseling jonge overlijden van Feliz werd in Paraguay als een nationale ramp ervaren. Net zoiets als wat er in Argentinië gebeurde met de god van de tango, Carlos Gardel. Jongetjes die werden geboren kregen zijn naam. En zijn geboorteplaats, Iati, werd omgedoopt in zijn naam en dat is nog steeds zo. Zijn gecomponeerde harpsolo's worden tot op de dag van vandaag door elke harpist gespeeld. We eindigen nu met dit deeltje over Feliz Pérez Cardoso met twee polka's. Eén gezongen, Mi Nueva Flor, Che Ivoti Pragué, door Pedro Gamarra en de harpsolo Mi Despedida.

Nu gaan we naar Quintín Irala, een harpist van dezelfde generatie. Gewone collega's, zullen we maar zeggen. Toch is over hem veel minder bekend, alhoewel deze muzikanten heel vriendschappelijk met elkaar omgingen en vaak in elkaars ensembles speelden. Voor jou, kleine Elsje. Para ti, Elsita.

Toen Felice overleed, liet Quintine een lied componeren om hem te herdenken, gezongen door een duo, Reynal Chulo. Daarna horen we weer een harpsolo, een polka, Goyita. En dat betekent juweeltje.

Tot slot een chamamé, waarvan de titel al meteen doet denken aan een galopperend paard. En daarom heet het ook waarschijnlijk galopando.

De ene harpist is de andere niet, zult u misschien zeggen als u geluisterd heeft naar Prudencio Jiménez. Eveneens een harpist uit dezelfde tijd, maar begonnen als gitarist bij Félix Pérez Cardoso. Alborada.

Deze Prudencio had eigenlijk jarenlang een familiebedrijf met zijn vrouw en twee zonen. Veel songs werden door zijn vrouw Olga Arregui gezongen, zoals de Garaña Cautiva. En als er nog tijd over is, hoort u daarna nog een harpsolo? En zo niet, bewaren we hem voor de volgende keer. Dit programma werd samengesteld door Henk Braak.

Een traditioneel Venezuelaans lied Pajarillo Verde, gespeeld door het ensemble L'Arpeggiata. Dit barokke gezelschap, geleid door Cristina Pluhar, heeft sinds de oprichting in 2000 wereldwijd populariteit verworven met haar speelse opvatting van Zuid-Europese barokmuziek. De uitvoeringen van L'Arpeggiata willen authentiek zijn, maar dan zonder Puriteinse gelijkhebberij. In veel van Pluhar's projecten speelt volksmuziek een belangrijke rol als inspiratiebron. Zo was de CD La Tarantella uit 2001 een gepassioneerd eerbetoon aan deze traditionele Zuid-Italiaanse volksdans. Met hun net verschenen CD Los Pajaros Perdidos begeeft L'Arpeggiata zich opnieuw op het pad van de traditionele muziek. Volgens Cristina Pluhar is zowel de instrumentatie als de melodische vorm van de Zuid-Amerikaanse volksmuziek een voorbeeld van levende, hedendaagse barok. Ze ligt dat toe in het fraai uitgegeven boekje bij de CD. Maar ook zonder deze verantwoording is het vooral genieten bij deze klassieke aanpak van bekende en onbekende Zuid-Amerikaanse melodieën.

De samenwerking tussen de Turk Livaneli en de Griekse Farantouri is in eerste instantie misschien vreemd, maar is dat niet. De Griekse muziek is deels schatplichtig aan de Turkse, bijvoorbeeld de Rembetiko. Ook instrumentaal zijn er dwarsverbanden, de Saz versus Bouzouki of Baglama. En Turkije heerste lange tijd over een deel van Griekenland en omgekeerd. Livaneli schreef voor dit album alle muziek. De teksten zijn deels Grieks, deels Turks. Het laatste nummer, Hiroshima, van de vier volgende tracks, kreeg ook internationaal aandacht. En Hiroshima behoeft uiteraard geen introductie.

In beide landen, Griekenland en Turkije, oogste het album veel bijval. Er werden internationale onderscheidingen uitgereikt, zoals het prestigieuze Preis der Deutscher Schallplattenkritik. Farah Touri beleefde in die jaren een hoogtepunt in haar toch al imposante carrière. De hofzangeres van liederen van Mikis Theodorakis, schitterend in diens Canto General en de Mauthausen-cyclus. Livanelli was in het Westen minder bekend, maar die situatie is de laatste decennia behoorlijk gekeerd, met name door succesvolle projecten van Livanelli met bijvoorbeeld filmmuziek, maar ook met literaire werken. Hier nog een laatste blik op het gezamenlijke album.

Maria Faranturi en het Zylfui Livaneli Ensemble bleef de enige plaatopname. Op het album kwamen de twee boegbeelden elkaar regelmatiger tegen. En we sluiten deze Discover af met nog twee tracks uit Ligo Acoma. De eerste track is een lied van Theodorakis op tekst van García Lorca. U weet het, de volledige speellijst kunt u ook vinden op onze site concertzender.nl. Discover wordt samengesteld door Marius Roeting.

Dit is Door de Mazen van het Net op de Concertzender. Vandaag met muziek van de Engelse zangeres Christine Collister. Ze begon haar muzikale loopbaan in de jaren 90 als achtergrondzangeres in de band van gitarist en zanger Richard Thompson. Later vormde ze een succesvol duo met singer-songwriter Cliff Gregson. In 2001 koos Christine Collister alsnog voor een solocarrière en maakte een soloalbum voor het gerenommeerde folklabel Topic Records. Een album met de titel An Equal Love. Naast eigen nummers en een enkele traditional nam ze daarvoor ook een aantal covers op. Een van de Canadese zangeres Sarah McLachlan en een van de Amerikaanse alt-country muzikant Marvin Etzioni. Dit is Christine Collister.

U luisterde naar Gianni Diabaté en Les Héritiers. Nu uw aandacht voor de Duitse groep Dissidenten. Die groep gaat al ruim 30 jaar de samenwerking aan met muzikanten uit het Midden-Oosten, Noord-Afrika en India. Op de live CD How Long Is Now komen een aantal hoogtepunten langs uit dit indrukwekkende repertoire.

Lang voordat groepen als Tina Riwen doorbraken met hun rauwe desert blues, werd de prachtige cd-box Sahrawis, de Music of the Western Sahara, uitgegeven. De Spaanse producer reisde af naar vluchtelingenkampen in Algerije om muziek op te nemen van de Sahrawi, Bedouinen die strijden voor onafhankelijkheid in een gebied dat nu bij Marokko hoort. Zo ontdekte hij onder meer Mariem Hassan en Aziza Brahim, die beide sindsdien een solocarrière zijn begonnen. De nummers die u nu gaat horen zijn afkomstig van één van de drie bijbehorende cd's, genaamd A Pesar de las Heridas, ofwel Ondanks alle wonden.

Dat was muziek van de CD-box The Music of the Western Sahara. De volledige speellijst van dit programma is te vinden op onze website concertzender.nl en dan even doorklikken naar Wereldmineralen. Dit programma werd samengesteld door Oscar Persson en kwam mede tot stand dankzij de Centrale Discotheek Rotterdam.

0: And the shooters, Jeremy Brown, or she.
1: Op 14 november 2021 zaten we in het wereldmuziekpodium De X in Leiden. En er vond zowaar een echt live concert plaats. En dat was van de groep Etrain de Laïr uit Niger. Ze zijn minder bekend dan Bombina of Mdou Mokhtar, maar toch speelt deze groep al jaren met veel succes in gitaarstad Agadez. Ze doen dat op trouwfeesten, doopceremonies en politieke evenementen. De band staat garant voor energieke, hypnotiserende desert blues. U hoort een flink deel van dit, ondanks de coronabeperkingen, feestelijke concert.